0: Ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Nieuwe muziek van de Britse pop-iconen. Take That neemt ons met hun nieuwe single Sweet July mee naar het ultieme zomergevoel en het koesteren van die warme, onbezorgde momenten. Het nummer ademt een nostalgische, optimistische sfeer vol herinneringen aan lange zomernachten en liefde die nooit echt vergaat. Groots, meeslepend en verpakt in een kenmerkende, rijke harmonie.

0: Vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichter.

0: Vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@oltc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Wanderooise carnavalsvereniging, het Padderiek, rouwt om het overlijden van oud-lid en tonpraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tonpraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de vier seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde.

Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van Graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Wanderooise carnavalsvereniging, het Padderiek, rouwt om het overlijden van oud-lid en tonpraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tonpraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio /podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM, bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar.

0: Een heerlijke track die precies doet wat de titel belooft. Warm, licht en ontspannen. De Britse groep Jungle combineert hun kenmerkende, soulvolle sound met een zomerse sfeer. Een nummer over genieten van het moment en even ontsnappen aan de dagelijkse drukte.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt langzaam op gang. Je hebt nu 5 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 5 minuten in de file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je mail terecht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelsestraat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven, klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rogstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Wanderooise carnavalsvereniging, het Padderiek, rouwt om het overlijden van oud-lid en tonpraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tonpraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits in het zuiden van het land komt langzaam maar zeker op gang. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 heb je nu bij knooppunt Ridderkerk in beide richtingen zo'n 5 minuten tijdverlies. En op de A59 naar Den Bosch sta je tussen Drunen en Den Bosch-West een kleine 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels is de spits helemaal op gang en er staan vooral dagelijkse files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk tussen de knooppunten Zonzeel en Ridderkerk. Daar is de vertraging nu 25 minuten. En op de A59 naar Den Bosch sta je 10 minuten vast tussen de afrit Dussen en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkelenco.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag Graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Wanderooise carnavalsvereniging, het Padderiek, rouwt om het overlijden van oud-lid en tonpraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tonpraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. De meeste leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Van Eindhoven naar de Belgische grens heb je ook 10 minuten oponthoud bij Maastricht. De A16 ook, van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A59 naar Den Bosch is de vertraging bijna een kwartier tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Op de A29 rijdt het ook langzaam van Berg op Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: De Noorse meester van de Tropical House slaat de handen ineen met de Amerikaanse country- en folkzanger Max McNown. Deze collab brengt een nostalgische dosis melancholie. Het intense verlangen om terug te reizen in de tijd en opnieuw te voelen wat er ooit was. Die warme akoestische vocals gecombineerd met de heerlijke herkenbare cargo beat. Dit is Take Me Back.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Weem, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzocht om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.

0: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk qua dagelijkse files. Veel echte bijzonderheden zijn er niet, maar er staan wel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. En op een paar wegen is het nog wat drukker. Bijvoorbeeld op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk heb je een kwartier vertraging. Er staat ook een pechgeval en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens heb je bij Maastricht 20 minuten oponthoud. De A58 van Breda naar Tilburg is het druk tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur vast tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten, alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-DJ. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Miles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Wanderooise carnavalsvereniging Het Padderiek rouwt om het overlijden van oud-lid en tonpraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tonpraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog steeds wat dagelijkse files met 10 minuten oponthoud op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Verder heb je nog 25 minuten vertraging op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. De weg is daar na een ongeluk wel weer vrij. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, daar is het nog druk tussen Asten en Geldrop. Je moet daar rekening houden met zo'n 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio-podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM, bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie, maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar.
2: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
2: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: Met zijn gigantische hit Belong Together veroverde Mark Amber al onze harten. En nu is hij terug. In zijn nieuwste single The Proof bezingt hij het magische moment waarop je ontdekt dat echte liefde daadwerkelijk bestaat. Niet alleen mooie woorden horen, maar voelen en zien dat iemand echt voor je kiest. Een heerlijke, energieke poptrack vol positiviteit.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, te waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter of zijn al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. De A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog wel 20 minuten op onthoud tussen Asten en Geldrop. Staat ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Land van Kuik, dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Omroep Land van Kuik introduceert vanaf vrijdag een nieuw radioprogramma. Het Land aan tafel van 16 uur tot 18 uur. Presentator Patrick Huisman en co-host Erik Dankbaar bieden een mix van nieuws, muziek en gesprekken met gasten. De eerste uitzending behandelt onder andere de schietpartij in Overasselt en actuele thema's, zoals medicijnen bij depressiviteit. Tips voor onderwerpen zijn welkom via patrick.huisman@omroeplvc.nl. De mobiele eenheid heeft haar zoektocht in Overasselt na de schietpartij van dinsdagochtend afgerond. Tijdens de zoektocht zijn verschillende wapens gevonden, ook in Wijchen. De politie blijft onderzoek doen in de omgeving. Een 51-jarige Wijchenaar kwam om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. De Wanrooise carnavalsvereniging, het Padderiek, rouwt om het overlijden van oud-lid en tonpraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tonpraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend overheerst bewolking, er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een vrachtwagen met pech staat er file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Vertraging is een half uur en de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je ook een half uur tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Het komt door een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Zangeres Stella Lefty vangt op deze track Lean In Kiss Me exact dat ene magische, spannende moment vlak voordat twee mensen elkaar overgeven aan de liefde. Het gaat over het loslaten van alle twijfels, het opzoeken van de nabijheid en gewoon durven kiezen voor het gevoel.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan haal het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzocht om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren er zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is tot in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat zij vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatige onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog. Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
11: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Hey. Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
14: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
14: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. De locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beers haar deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Omroep Land van Kuik introduceert vanaf vrijdag een nieuw radioprogramma. Het Land aan tafel van 16 uur tot 18 uur. Presentator Patrick Huisman en co-host Erik Dankbaar bieden een mix van nieuws, muziek en gesprekken met gasten. De eerste uitzending behandelt onder andere de schietpartijen over Asselt en actuele thema's, zoals medicijnen bij depressiviteit. Tips voor onderwerpen zijn welkom via patrick.huisman@omroeplvc.nl. De mobiele eenheid heeft haar zoektocht in Overasselt na de schietpartij van dinsdagochtend afgerond. Tijdens de zoektocht zijn verschillende wapens gevonden, ook in Wijchen. De politie blijft onderzoek doen in de omgeving. Een 51-jarige Wijchenaar kwam om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. De Wanderooise carnavalsvereniging, het Padderiek, rouwt om het overlijden van oud-lid en tonpraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tonpraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. De weg is na een autobrand wel weer vrij, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: West-Nijl-virus dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelt het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kemp uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West-Nijl-virus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd, rare spiertrekkingen. Het paard kan atactisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West-Nijl-virus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West-Nijl-virus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Dat komt door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van Graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. De mobiele eenheid heeft haar zoektocht in Overasselt na de schietpartij van dinsdagochtend afgerond. Tijdens de zoektocht zijn verschillende wapens gevonden, ook in Wijchen. De politie blijft onderzoek doen in de omgeving. Een 51-jarige Wijchenaar kwam om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. Omroep Land van Kuik introduceert vanaf vrijdag een nieuw radioprogramma, Het Land aan Tafel, van 16 uur tot 18 uur. Presentator Patrick Huisman en co-host Erik Dankbaar bieden een mix van nieuws, muziek en gesprekken met gasten. De eerste uitzending behandelt onder andere de schietpartij in Overasselt en actuele thema's, zoals medicijnen bij depressiviteit. Tips voor onderwerpen zijn welkom via patrick.huisman@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.

go. It ain't no country club either.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM. Bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Ja, dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar. De wereldwijde meidengroep Cat's Eye laat weer van zich horen. Hun nieuwe single Animal draait om pure, rauwe energie en het loslaten van je wilde kant. Het is een krachtig statement over zelfvertrouwen, niet meer te temmen zijn en opkomen voor wie je bent op de dansvloer.
2: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N61 van Terneuzen naar Schoondijken bij Sluiskil. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je mild recht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelse straat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. De mobiele eenheid heeft haar zoektocht in Overasselt na de schietpartij van dinsdagochtend afgerond. Tijdens de zoektocht zijn verschillende wapens gevonden, ook in Wijchen. De politie blijft onderzoek doen in de omgeving. Een 51-jarige Wijchenaar kwam om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. Omroep Land van Kuik introduceert vanaf vrijdag een nieuw radioprogramma, Het Land aan Tafel, van 16 uur tot 18 uur. Presentator Patrick Huisman en co-host Erik Dankbaar bieden een mix van nieuws, muziek en gesprekken met gasten. De eerste uitzending behandelt onder andere de schietpartij in Overasselt en actuele thema's, zoals medicijnen bij depressiviteit. Tips voor onderwerpen zijn welkom via patrick.huisman@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de vlinder.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Weem, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Het is volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Roermond-Oost staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. De mobiele eenheid heeft haar zoektocht in Overasselt na de schietpartij van dinsdagochtend afgerond. Tijdens de zoektocht zijn verschillende wapens gevonden, ook in Wijchen. De politie blijft onderzoek doen in de omgeving. Een 51-jarige Wijchenaar kwam om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. Omroep Land van Kuik introduceert vanaf vrijdag een nieuw radioprogramma, Het Land aan Tafel, van 16 uur tot 18 uur. Presentator Patrick Huisman en co-host Erik Dankbaar bieden een mix van nieuws, muziek en gesprekken met gasten. De eerste uitzending behandelt onder andere de schietpartij in Overasselt en actuele thema's, zoals medicijnen bij depressiviteit. Tips voor onderwerpen zijn welkom via patrick.huisman@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: West Nijlvirus dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West Nijlvirus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd, rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West Nijlvirus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West Nijlvirus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
4: Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar... De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-DJ. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Milles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. De mobiele eenheid heeft haar zoektocht in Overasselt na de schietpartij van dinsdagochtend afgerond. Tijdens de zoektocht zijn verschillende wapens gevonden, ook in Wijchen. De politie blijft onderzoek doen in de omgeving. Een 51-jarige Wijchenaar kwam om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. Omroep Land van Kuik introduceert vanaf vrijdag een nieuw radioprogramma, Het Land aan Tafel, van 16 uur tot 18 uur. Presentator Patrick Huisman en co-host Erik Dankbaar bieden een mix van nieuws, muziek en gesprekken met gasten. De eerste uitzending behandelt onder andere de schietpartij in Overasselt en actuele thema's, zoals medicijnen bij depressiviteit. Tips voor onderwerpen zijn welkom via patrick.huisman@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio-podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM, bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aan de vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten. En deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
2: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
1: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog niet veel files. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen de Heide en Waspik 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Dabri-techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
5: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC,

0: my faith in you. Ja, als we het vertrouwen in elkaar gaan verliezen, dan zijn we verloren, lieve vrienden. Hè? Sting, die zong erover hier in Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van dit Radio Feuilleton. Wat elke maandag tot en met donderdag te beluisteren is vanaf deze week bij Omroep Land van Kuik. Tussen 4 en 6 natuurlijk. Nou ja, wat gaan we vandaag doen op deze donderdag alweer? We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurt in het Land van Kuik. Dat doen we in het streeknieuws natuurlijk om 4:30 en om 5:30. Verder kijken we naar weer en verkeer rondom het Land van Kuik. Dat zijn een beetje de gebruikelijke ingrediënten. Hè? Zo hebben we ook de agenda natuurlijk, zodat je weet waar je naartoe kan. En nu we het over de agenda hebben, binnenkort ook The Village in Stevensbeek. Dat wordt weer feesten, 2 dagen lang gezelligheid ten top. Daar gaan we het rond 4:50 eventjes met je over hebben. Dat gaan we even nader onder een vergrootglas leggen. Oh ja, en naar de beurs gaan we ook nog om 5:50 om even te kijken wat er is gebeurd met je aandelen, je crypto en dat soort dingen. Hè? Met je edelmetalen en zo. Of dat het edelmetaal is of oud ijzer. Je weet het niet. Blijf lekker luisteren. We gaan er een leuke show van maken. Dit is tot 6:00. Afslag LVC op Omroep Land van Kuik.
1: Jan Debe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Sledgehammer, de sloophamer inderdaad. En daarvoor heb je geluisterd naar The Weeknd en Blinding Lights. En deze The Weeknd die zette natuurlijk wel de synthpop, oftewel de synthetische popmuziek uit de jaren 80 wel weer flink op de kaart. Dat heeft hij wel weer goed gedaan, deze man. Ja, daar was hij heel goed in. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want stukje bij beetje begint het wat drukker te worden. Dus we gaan jou even op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt op de wegen. Op de A50, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe, gouden, ouwe, gouden, ouwe...

King Kate hoorde je zojuist op de radio. En dreams are ten a penny. Dat zeggen ze dan inderdaad. Ik weet niet of dat daadwerkelijk het geval is. Maar ja, wie weet. Kun je het ergens opzoeken? Hè? Dat zou zomaar kunnen. Vraag het bijvoorbeeld aan ChatGPT. Dat zijn allemaal van die mogelijkheden die erbij horen, lieve vrienden. Je luistert naar Afslag LVC. Met zometeen de agenda van het land van Kuik. Zodat je hoort wat je allemaal een beetje in onze regio kan gaan doen, natuurlijk. Ja, en voor de rest gaan we straks ook nog eventjes kijken naar het streeknieuws. Dat doen we tegen de klok van 16:30. Dus dat is over een paar plaatjes al. Nou, een van die plaatjes is deze. Lonnie Gordon, and it's happening all over again.

0: Love Again, lieve vrienden. Zometeen verder met Ellie Goulding. En een plaat die eigenlijk werd gebruikt bij een film waar nogal wat ophef over was. Vanwege het toch wel bijzonder erotische karakter. Het gaat over 50 Shades of Grey natuurlijk. Love Me Like You Do. Zometeen op je radio. Eerst kijken we in de agenda van het Land van Kuik voor je.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor

0: bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

de kaskraker was die film natuurlijk. En de boek ook. Hè. Er zijn er een hoop van verkocht in 50 Shades of Grey. Je hebt geluisterd naar de titelsong uit die film Love Me Like You Do. Van, Ellie Goulding inderdaad. Ja, dat zocht ik even zeg. Nou, dat valt af en toe ook eventjes niet mee. En de vrouwelijke hoofdrol in die film, die Anastasia... ja, die rol die werd gespeeld door Dakota Johnson. En Dakota Johnson, dan denk je van ja, wie is dat nou ook alweer? Nou, dat is de dochter van acteur en ook wel een beetje zanger Don Johnson. Jazeker. Ja, die dame die zag er op zich... die ging best behoorlijk met de billen bloot in die film. En dat zag er op zich niet verkeerd uit. Laten we het daarop houden. Ze hadden de mannen ook nog wat aan die film, hè? Dat dan weer wel. Over Don Johnson gesproken. Hij komt eventjes voorbij om een liedje te zingen. Nog even kort voor het nieuws van 4:30. Hier is Don Johnson. Tell it like it is, Don.

0: kwartier kwam mee bezig zijn. Hè? Het is alweer 4:30 geweest. Dan Johnson hoort je zojuist en tell it like it is. Nou, dat ga ik je vertellen. Het is tijd voor het streeknieuws van 4:30. Allang zelfs.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. De mobiele eenheid heeft haar zoektocht in Overasselt na de schietpartij van dinsdagochtend afgerond. Tijdens de zoektocht zijn verschillende wapens gevonden, ook in Wijchen. De politie blijft onderzoek doen in de omgeving. Een 51-jarige Wijchenaar kwam om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. Omroep Land van Kuik introduceert vanaf vrijdag een nieuw radioprogramma, Het Land aan Tafel, van 16 uur tot 18 uur. Presentator Patrick Huisman en co-host Erik Dankbaar bieden een mix van nieuws, muziek en gesprekken met gasten. De eerste uitzending behandelt onder andere de schietpartij in Overasselt en actuele thema's, zoals medicijnen bij depressiviteit. Tips voor onderwerpen zijn welkom via patrick.huisman@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. Dan de A59, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Jan Deben loodst je door de files en snel naar huis. Dit is Afslag LWC.
1: Ja, en dan moet ik even opletten. Daar kwamen we in één keer. Ik had weer iets vergeten. Soms moet je ook dingen uitzetten, niet alleen maar aanzetten. Goed, je hebt geluisterd naar Denaro en Future Brain. En daarmee werd toch wel een beetje duidelijk dat een kunstmatige intelligentie, zeg maar, nooit de menselijke ziel en het menselijk brein kan vervangen. Als je goed naar de tekst hebt geluisterd, moet je maar eens doen. Ik zal hem wel eens vaker draaien, want dat is eigenlijk gewoon een hele vooruitstrevende plaat. Ook al is je al meer dan 40 jaar oud inmiddels. Dat werd vorig jaar nog gevierd, het 40-jarig bestaan van deze plaat. Geproduceerd door Miki Chirigato en Roberto Turati, om precies te zijn. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Daar wordt het ook drukker. Dan de A59, 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. 2 kilometer langzaam rijden tussen Zertogenbos-West en afrit Nieuw-Kuik. En dat zijn ze voor nu weer eventjes.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Zo, morgen even opletten ook nog, zeg. Ja, want toen was het al afgelopen. One for you, one for me. Dat zeggen ze in de kroeg ook wel eens natuurlijk. Hè? Een beetje zo, ja, als je gezellig staat te zuipen met z'n allen. Ja. Eentje voor jou en eentje voor mij. En van zichzelf ook kennen, hè? Ja. Over feest gesproken trouwens. Ja, dat kunnen ze in Stevensbeek kunnen ze dat ook heel goed namelijk. Daar wordt dit weekend de Village gehouden. En wat het allemaal precies inhoudt, ga je nu horen van Dion.
1: In Stevensbeek is een groep vrijwilligers de eerste week van september druk met het opzetten van het festivalterrein voor het tweedaagse evenement The Village. Dit vindt op 5 en 6 september voor de vijfde keer plaats. Een jubileum dus. We spreken erover met bestuurslid Jules Bierkens.
2: De Village Festival initiatief wat in 2020 is ontstaan. Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid van de oude gemeente Sint-Antonis mochten wij als Stevensbeek zijnde een eindfeest organiseren. Helaas door corona niet doorgegaan, maar we wilden het wel graag oppakken. Dus 2 jaar later in 2022 hebben we de eerste editie georganiseerd. Toen op de zaterdag alleen in de middag voor alle leeftijden gratis entree. En in de avond hadden we een grote feesttent met DJ's en bandjes. En omdat het zo goed was bevallen, hebben we gezegd van oké, we willen dat ieder jaar erin houden en er een jaarlijks festival van maken. Ja, de eerste editie inderdaad 500 bezoekers in de avond uitverkocht. De jaren daarna op de zaterdag inderdaad ook ongeveer 500 bezoekers. En op de zondag zie je de laatste jaren dat het steeds meer in trek is. Vorig jaar op de zondag 650 bezoekers gehad. We zijn met een groep van 18 enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud. En een hele diverse club aan mensen die dit festival organiseert. En nu aankomend weekend alweer de vijfde editie van de Village Festival. Een jubileumeditie. We willen nog meer uitpakken qua aankleding. Dus het terrein ziet er nog mooier en professioneler uit. We hebben een superleuk programma qua artiesten. En vooral ook op de zondag ook voor de kinderen heel veel te doen. We hebben diverse foodtrucks, speciaal bier van de bierburgemeester. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Zaterdag hebben we 1 tent met coverbands. En we hebben een speciale nieuwe stage ter ere van ons jubileum dit jaar. En daar staan lokale DJ's te draaien. En op de zondag hebben we een divers muziekprogramma. We hebben een coverbandje, we hebben singer-songwriters, we hebben een Hollandse zanger. Dat hebben we ook heel veel voor de kinderen, dus we hebben verschillende workshops. We hebben een DJ-workshops, we hebben wilgetenen vlechten, we hebben een dansworkshop. Ze kunnen gaan schilderen, sminken, we hebben knutseltafels. We hebben verschillende XXL-spellen, verschillende grote springkussens van Funpro. Dus eigenlijk inderdaad voor de kinderen superveel te doen. Het festival is zeker niet alleen voor mensen uit het dorp Stevensbeek. Het is echt inderdaad voor de hele regio. Voor de zaterdag zijn er nog kaartjes beschikbaar. Die kunnen ze op de website www.thevillageof.nl kopen. En zondag zijn geen kaartjes nodig, want dan hebben we gratis entree.
0: Nou, dat klinkt allemaal heel erg goed. Lijkt me heel gezellig om komend weekend even een kijkje te gaan nemen in Stevensbeek bij de Village. Ja, dat was dus even een bijdrage van Dion van Alem hierover. Een andere bijdrage wordt geleverd door Alain de Miles. Je kan geluisteren naar Black Velvet, hier in afslag LVC.

0: die stem ook, hè. Wat een lekkere plaat blijft het ook. Alanis. Nee, Elena Miles. Ja, ik moet er af en toe niet twee door elkaar halen. Die beginnen met Elena Miles dus. En je hebt geluisterd naar Black Velvet hier in afslag LVC. En daarmee komen we aan het einde van het eerste deel van dit radiofeuilleton. Zometeen na 5 uur gaan we verder. Eerst even het nieuws en de boodschappen. En aan de andere kant van 5 uur meer streeknieuws, weer verkeer. We kijken nog een keer in de agenda voor je. En we hebben natuurlijk ook nog de beurs tegen 6:10. Dus blijf luisteren. Tot zometeen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten. A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en afrit Lauwersplantage 10 minuten oponthoud. En op de N62 bij de Westerschelde-tunnel is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijd met een T.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
7: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

Ik word hier bestookt met verzoekplaten. Ja, dat is natuurlijk wel gezellig. Dat is participatie van de luisteraars, van de vrienden van de show, zeg maar. Dit was trouwens al een hele lekkere opener, zeg maar, voor het tweede deel van de show. Je hebt geluisterd naar Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Ja, dat zijn toch wel mooie beloftes, hè, zeg maar, voor een wat langer wordende herfstavond. Ja, de avonden worden weer wat langer, hè. Het wordt weer wat vroeger donker, dus je zit toch weer een langer deel van je tijd samen met je lief op de bank. Ja, in het donker misschien wel, als je het licht niet aandoet in ieder geval. Maar het kan wel heel romantisch zijn. Goed, welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur nog hier op Omroep Land van Kuik. En wat gaan we nog doen? Nou ja, een beetje de gebruikelijke dingen eigenlijk, hè. Dus we gaan naar het streeknieuws. We hebben natuurlijk de beurs rond 6:10. We kijken naar het weer en het verkeer. En we hebben de agenda nog. En veel muziek onderweg. Ook wat mannen met gitaren. Meatloaf komt zo meteen voorbij. Maar eerst Herbo Smith.

0: Zo stond je in de file, heb ik je wakker gemaakt met de muziek. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen met dit soort plaatjes. Crying was dit van Aerosmith op je radio. Zometeen I Do Anything For Love. Van ook zo'n held met gitaar en piano en bombastische muziek eigenlijk wel altijd. Meatloaf, die ga je zo meteen horen hier in Afslag LVC. Eerst kijken we eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Het valt op dit moment mee. Ik heb twee meldingen maar. En die staan allebei op de A50. Namelijk 6 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Veghel Noord en Alfred Veghel.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroep LVC.

0: I do anything for love. Meatloaf hoorde je zojuist. En deze man die werd geboren in Dallas, Texas in 1947 in november. En zijn, even kijken, ik wou dat nog wel bijpakken namelijk. Dat gaat allemaal weer zo soepeltjes vandaag, hè. Zijn volledige naam is Michael Lee Aday. Maar hij werd eigenlijk geboren als Marvin Lee Aday. Hij overleed trouwens in januari 2022. Nog niet zo heel lang geleden trouwens. Dat wist ik eigenlijk niet. In Nashville, Tennessee. En je kent hem natuurlijk het beste van Paradise by the Dashboard Lights. En dat stond op het album Bat Out of Hell. En dat is eigenlijk zijn meest verkochte album eigenlijk. Met meer dan 43 miljoen exemplaren, lieve mensen. Ja.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Zometeen verder met Sade en Smooth Operator op de radio. Maar eerst is het even tijd voor de agenda van het Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
3: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. De locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beers haar deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App

Wat mooi, ja, Sade en Smooth Operator. Ik was even bezig, want ik was even wat kijken welke platen dat ik nog graag wilde gaan draaien. Welke platen ik nog graag wilde laten horen zometeen in het laatste half uur van Afslag LVC. Want dat komt er ook weer bijna aan. Zometeen eerst het streeknieuws van 5:30. En dan kijken we ook even naar weer en verkeer. En hier is de Timex Social Club voor je. En Timex, dat was een horlogemerk, ja. Rumors!

0: My Social Club en Rumors worden hier in afslag LVC. Zometeen gaat het verder met Ready for the World en O'Sheila. Maar we gaan eerst even naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. De mobiele eenheid heeft haar zoektocht in Overasselt na de schietpartij van dinsdagochtend afgerond. Tijdens de zoektocht zijn verschillende wapens gevonden, ook in Wijchen. De politie blijft onderzoek doen in de omgeving. Een 51-jarige Wijchenaar kwam om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. Omroep Land van Kuik introduceert vanaf vrijdag een nieuw radioprogramma, Het Land aan Tafel, van 16 uur tot 18 uur. Presentator Patrick Huisman en co-host Erik Dankbaar bieden een mix van nieuws, muziek en gesprekken met gasten. De eerste uitzending behandelt onder andere de schietpartij in Overasselt en actuele thema's, zoals medicijnen bij depressiviteit. Tips voor onderwerpen zijn welkom via patrick.huisman@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
0: Medicijnen bij depressiviteit. Ja, als ze maar medicijnen kunnen blijven verkopen, hè? Altijd gezond voor je. Ja, even kijken. Er zijn er wel mensen die er beter van worden. Laten we het zo zeggen. De A50, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En dat was het verkeer. Dat was het verkeer alweer. Gaat lekker hier, zeg. We gaan eventjes met je doornemen wat er zoal te beleven is in het weekend. Dat is nog ver weg, maar voor mij is dit vandaag de laatste afslag LVC deze week. Dus ja, moet ik het toch eventjes ervan nemen. Hey,
4: jij, luisteraar, luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
6: VIP Dance Classics.
7: Thank God it's...
6: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
7: Thank God it's...
6: VIP Dance Classics. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

ze hebben zich ook niet zo'n klein beetje laten inspireren natuurlijk door Prince. Deze mannen van Ready for the World heb je beluisterd. En oh, Sheila, wat een lekkere plaat blijft het ook. Maar het zit inderdaad wel behoorlijk in het Prince-hoekje. En daar hebben ze inderdaad ook van toegegeven dat ze zich daar enorm door lieten inspireren. Deze mannen, dat is wel fijn. Oh, ik heb nog een mooie gevonden, zeg. Of eigenlijk aangereikt gekregen. Zo kan ik het beter noemen. Chaka Khan komt wel regelmatig voorbij in Afslag LVC. Maar niet met deze. Je luistert naar This Is My Night. Misschien is het jouw avond ook wel vanavond. En ga je allemaal leuke dingen doen met je lief. Dat kan zijn natuurlijk. Hè? Eerst even lekker eten. En ja, voor het tijd eraan begint, even tandjes poetsen. Hè? Ja, dat is wel zo.

de geweldige artiest, deze Chaka Khan, komt regelmatig voorbij hier in Afslag LVC, maar sowieso al bij Omroep Noord-Verkuik. Bijvoorbeeld bij Dave Vloed, die lust ook wel pap van, geloof ik. Ja, Chaka Khan hoorde je zojuist op je radio met This Is My Night. Zometeen het verkeer nog voor je. En we gaan ook nog op de beurs kijken. Maar eerst is het tijd voor Marco Borsato. Van het gelijknamige album is dit Wit Licht hier in Afslag LVC.

0: mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Ja, hij is ook verder niet zo bombastisch. Nee, hij is niet zo bombastisch. Marco Borsato en Wit Licht van het gelijknamige album. Dat is ook het album trouwens waar het prachtige Dochters op staat. Die draai ik een andere keer maar weer voor je. Beloofd. Goed, we kijken nog even naar het verkeer. De laatste keer in deze afslag LVC op de A50. 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op diezelfde A50 3 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en Afrit Eerde.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Dit is afslag LVC met jouw

0: maar die heeft toch ook wel soul, hoor, kan je zeggen. Olita Adams en I Never Knew Love Could Feel Like This Before, lieve vrienden. En daarmee komen we toe aan het laatste onderdeel in deze aflevering van Afslag LVC, namelijk de beurs. De AEX die sloot op 1105,6 punten. Dat is op zich wel aardig, maar we vertrokken van 1103,7. Dat betekent 0,2% in de plus. Heel klein plusje dus eigenlijk maar. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.832 punten. Dat is 0,7% in de plus. Dat is andere koek. Even kijken. Dan Amerika, de S&P 500, staat op dit moment op 7.744 punten. Dat is 1% in de plus. En de Nasdaq doet het ook lekker. Die staat op dit moment op 26.566 punten. En dat is 1,3% in de plus. Dan kijken we nog eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €3864,84. En voor zilver €57,66. En dan kijken we tot slot naar de crypto. Oh, was nog iets vergeten. Voor goud en zilver namelijk. Die prijzen zijn per troy ounce, hè? Ja. Dan tot slot inderdaad eventjes nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je €69.525. En voor een Ethereum €2142. Overigens overweeg ik om die prijzen van de edelmetalen en crypto voortaan te gaan vernoemen in dollars. Omdat dat in de rest van de wereld eigenlijk ook zo gebeurt. Dat is ook makkelijker vergelijken met standen die je eventueel oppakt op andere momenten van de dag van andere bronnen. Dat zou ook zomaar eens eventjes kunnen. Dus daar gaan we eventjes intern naar kijken. Maar tot zover in ieder geval de beurzen.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De radio, dat was mijn voorlaatste plaat hier in afslag LVC, lieve vrienden. Want dit radio feuilleton zit er op voor vandaag. Sterker nog, voor deze hele week. Zometeen na 6 uur kan je gaan luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. En dan van 7 tot 9 hebben we nog Henk Center voor je. De man met de gitaren. En hij draait 2 uur lang de mooiste blues en rock op je radio. Dus dan kun je nog even lekker losgaan. Daarna is het tijd voor classics en hits non-stop. En morgenmiddag om 4 uur, dan begint er een nieuw programma hier bij Omroep Land van Kuik. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Zeg maar. Namelijk Het Land aan Tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Dat is voortaan elke vrijdag te beluisteren tussen 4 en 6 hier bij Omroep Land van Kuik. Nou, daarna krijgen we natuurlijk het weekend met onder andere de Avondclub, de VIP Dance Classics, prachtige mixes van onder andere DJ Roes op zaterdag, maar ook Alex Evans met zijn Café Future Records mix die je dan morgen, nee, zaterdagmiddag is dat dan, tussen 5 en 6 kan beluisteren. Verder hebben we Marijn Driessen, we hebben Dave Vloed, we hebben Herman van Gaal. En voor je het weet, dan is het weer maandag en ben ik bij je terug. Ik wens je alvast een fijn weekend. Voor de rest, veel plezier.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van een schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afrikkerk 3, 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Os voor Veghel, 10 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Knoppen Bankhoef, 10 minuten oponthoud. Op de N278 Vaals richting Maastricht voor Maastricht-Biesland, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Omroep Land van Kuik.

0: Bland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag Grave klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Grave, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Grave en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware

windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.

0: Het Westnelvirus, dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelt het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van Westnelvirus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd. Rare spiertrekkingen. Het paard kan atactisch worden. Dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen Westnelvirus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het Westnelvirus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airportsprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co. Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf? Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
8: Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Lekker twee uur lang blues en rockje op het enigste rockstation Omroep Land van Kuik natuurlijk. Ja, en het volgende nieuws is al aanwezig. En daar wil ik alleen maar bij zeggen dat het aanstaande zaterdag is het een van de mooiste feestjes in Limburg wat betreft de blues en de rock. En dat is allemaal te doen in de Doolhof in Tegelen. Onder andere zes grote bandnamen in ieder geval. Het begint allemaal met de Cuban Heels. Dan de Sinelli Brothers, Don Martin Plays, Rory Gallagher. Ben Fool 3, ook in de UK. Devin Allman Project gaat helaas niet door. En Walter Trout gaat wel door. Ik zal even de originele even downloaden. Dit staat nog op de bluesmagazine.nl. In ieder geval de bluesmagazine vrijgegeven heeft. Even kijken, dan pakken we deze even erbij. Ja. Even de concertagenda. denk dat hij nog steeds niet helemaal up-to-date is. Ik zal even gauw kijken naar... Zullen we hem even intypen?

Ja, dit is de originele. The Cuban Hills, The Doan Brothers. Die komen uit Rotterdam volgens mij. Ben Fool Trio, The Sinelli Brothers om 6:30 tot 6:30. Dan Don Martin plays Rory Gallagher vanaf 7 tot 7:45. En dan natuurlijk Wilder Trout, dat is main act. De grootste blues man van in Europa en in heel Amerika eigenlijk wel. Want hij heeft denk ik zo'n kleine 40 cd's op de markt gebracht vanaf de jaren 80. Toen hij bekend werd. En dat is allemaal te doen in het openluchttheater in het Doolhof in Tegelen. Dat begint aanstaande zaterdag rond 11:00. Dus ik zou zeggen, probeer nog erbij te komen, want het is altijd een van de leukste feestjes van Limburg. Dus kijken we even naar wat er nog allemaal te zien is, wat meer concert te doen is. Op 4 september, dat is, even kijken, dat is morgenavond. In de afwas de Black Keys. Dan hebben we onder andere een Beer Blues Festival in de Voorthuizen. De Zeister Blues Rock Festival in Zeist. Dan hebben we 5 september ook nog een mooi feestje. Benefiet Festival. Kan je die in Heddens Wolle? Dan hebben we Lijf de Leeuw met Heimotcher en Old Dog. En op het 5 september zit ook het Bier en Blues Festival in ontmoetingscentrum De Eng. Dan kijken we even verder in het lijstje. Dan 7 september Ronnie Woods. Ja. Kei Verlinde in Gent. We kijken naar meer grote namen. Ja, Gerrit Veldman die op de Uilennest in Hardenberg op 12 september. Dan gaan we nog even verder in de maand september. Half september, Don Martin. Ik zei net al, die speelt dus zaterdagavond in Tegelen. En dan hebben we Erik Stekkel in Haarlem in de Patronaat. Dus een heel mooie tijd om even lekker een keer uit je dak te gaan met natuurlijk hele mooie muziek. En dan gaan we beginnen met ons eigen programma. En dat programma houdt in dat we in ieder geval platen gaan draaien die de eerste artiest die komt in Tegelen. En dat is Cuban Heels. En dit is een nummertje van we draaien. Dus al die 6 artiesten draaien we 2 platen achter elkaar. En dan kun je alsnog besluiten of je er naartoe wilt, ja of nee. Dus de eerste. Cuban Heels. En Motherless Child.

Ja, de eerste band die zaterdagmiddag optreden is Motherless Child. Cuban Heels bedoel ik met Motherless Child. We doen er nog eentje van dezelfde andere cd trouwens. Het is Great Back, de cd met Bird Dog. Nee, Big Bird, zo moet ik zeggen. Cuban Heels.

Dan moet ik kijken of je iets bij vertellen. Want deze band die komt uit Glasgow. En verschillende leden van deze band die, ja, die zijn doorgegaan met een eigen band. En dat was de Simple Minds. En ja, dit is dan de Cuban Hills. Die komen dan aanstaande zaterdag in Tegelen. De Down Brothers uit Rotterdam. The Humble Call, helemaal live.

Ja, de Down Brothers met Handel Cole. Van de CD Under the Cover of the Midnight. En de volgende die draai ik, dat is ook van de Down Brothers. Van de CD Cry Alone. This is Can't Let You In and Can't Let You Out. Wij luisteren nog steeds naar Omroep Brabant. Kijken, het enige rockstation in de regio. Elke donderdagavond tussen 7 en 9.

Ja, klinkt al een stuk voller als de eerste cd die ze gemaakt hebben. Dit is de cd Cry Alone. Can't Let You In and Can't Let You Out. De Rotterdamse band, de Dome Brothers. En ze zijn dus 5 september in Tegel op het Blues Festival al daar. Ja, de volgende artiest die gaat spelen is Ben Poole. Time Has No Mercy, zo heet de cd. En dit is een nummer Empty. Ben Poole die speelt dus als derde op het Blues Festival in Tegel. Aanstaande zaterdag.

fantastisch nummer van Ben Poole, Empty, van de CD Times Has No Mercy. En ik weet nog dat hij bij Danny Wilde speelde, dat is een jaar of 15, misschien wel 20 terug. Hij wilde toen zelf als jonge man met een eigen band beginnen. Dat is gelukt met Ben Poole, zijn eigen stijl. Gevallen met een andere CD van Ben Poole, dit is Anytime You Need Me, de CD. Dit is Dirty Laundry, Ben Poole. Ondertussen 35 jaar geworden, dus een hele jonge gast in de muziek. Dus we zullen het wel zien aanstaande zaterdag.

Ja, dit is een Bernd Poel. Een van de jongste artiesten die op het Bluesfestival in Tegelen volgens mij aanwezig is. 35 jaar en ik vind hem echt helemaal fantastisch. Dus ik ben benieuwd hoe dat het op een podium afgaat. Maar dat zal best goed gaan komen. Dat geldt voor de volgende band. Daar moet ik even iets bij vertellen. Want de volgende band, ja, die zijn geboren, die jongens. Twee broers uit Italië. Ze zijn op jonge leeftijd al verhuisd naar Engeland toe. En hebben het er helemaal gemaakt in de muziekscene. Want iedereen wil ze hebben en iedereen wil ze horen spelen. Dus hier zijn de Sinati Brothers. And good a spell on me.

0: van de CD Live Here and There. Hij is net uit 2026 uitgekomen. Dus een paar maanden terug. De Cinelli Brothers.
1: Henk Sente, Blues and Rock.
0: Wel lekker verder met de volgende CD. Dan kan ik rustig even koffie gaan halen. Het is een lang nummer, ongeveer zo'n 8 minuten. Dus we kunnen kijken. En luisteren.
2: All right, baby.
0: Choo-choo, mamgum.
2: So you want us some more, huh?

0: evenement waar ik heel veel wat van verwacht. Deze Shinali Brothers uit Engeland. Oorspronkelijk zei ik al uit Italië. En ik heb ze nog nooit gezien, dus ik ben heel benieuwd hoe ze aanstaande zaterdagmiddag in Tegelen voor de dag komen. Als het in ieder geval zo klinkt, zoals deze live CD, Live Here and There van de Shinali Brothers, ja, dan neem ik een beetje over in ieder geval. De volgende band is Don Martin, die speelt ook op het Bruce Festival.
1: Song van mijn nieuwe album, called Buried in the Hill. En de song is called Daylight I Will Find.
0: En deze Don Martin die speelt natuurlijk alles over Rory Gallagher. Van de CD Buried Alive, dit is Daylight I Will Find.

Dan Martin van de CD Buried Alive. Deze man komt uit Ierland, uit Belfast. Ja, en deze CD die was in 2024 is hij uitgeroepen tot beste UK blues CD van Engeland. Doe er nog eentje. Unhinged. Van dezelfde CD. Buried Alive. Don Martin.

Ook een feestje om deze man een keer wat te zien. Don Martin en Unhinged. Helemaal live hier op Omroep Land van Kijk. We hebben nog ongeveer 5 minuten. Dan doen we nog 1 plaat van Walter Trout. En dit is eigenlijk de hoofdact van het bluesfestival in Tegelen. Mr. Walter Trout. Dit keer samen met Joe Bonamassa van de CD. We were in all this together. En daar de klok van 8 uur nog 1 nummer. En ik hoop in ieder geval dat de stem en zijn gitaarspel hetzelfde is als jaren terug. Maar ik twijfel eraan, maar we gaan het zien.

0: elke donderdagavond. Blues and Rock. Met Mr. Blues.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
3: Land van Kuik. Actueel nieuws over albums en concerten.
2: Je hoort het bij Blues & Rock.

Ja, I'm tired of missing you. Ja. Ik mis hem eigenlijk ook wel een beetje, Walter, trouwens. Dit is de CD van Wrestlers uit 2003. En hopelijk klinkt het aanstaande zaterdag ook zo fantastisch als deze CD er gedaan heeft. Dus, ja, de eerste uur hebben we natuurlijk helemaal alle bands gedraaid die binnenkort dus aanstaande zaterdag op het Bluesfestival in Tegelen aanwezig zijn. En voor degenen die nog geen kaartjes hebben, dus, dan kun je in ieder geval even nalezen of je er naartoe gaat, ja of nee. In ieder geval is het leuk als je erbij bent, want het is altijd een van de mooiste feestjes. Mocht het regenen, je zit lekker droog en wat wil je nog meer? Ja, de nieuwe CD van de UFO, oftewel de UFO, die is ook uit. Conspiracy of Stars. We draaien vanavond de tweede plaat achter elkaar van UFO. En een fantastische CD. Ze zijn al, denk ik, een 50 jaar bij elkaar, deze mannen. En zo klinkt het. The Conspiracy of Stars. De nieuwe CD, UFO. Met een nummer, The Killing Kind. Hier op Omroep Lafayette.

helemaal terug van weg geweest, deze informatie. UFO en de nieuwe CD, Conspiracy of Stars. Ik vind hem echt helemaal fantastisch. Ik heb hem vandaag helemaal beluisterd. En, dit is ook even een mooie nummer. Rolling, rolling, heet die. Ik ben blij dat ze in ieder geval weer terug zijn. Lekker op het hardrock genre. UFO!

voor elke hardrock is er wel een neusje van de zalm natuurlijk. De nieuwe CD van UFO, A Conspiracy of Stars. Ik ga even kijken welke bandleden er op dit moment bij zitten. Want vroeger was het al Michael Schenker die erbij zat en Phil Mock. Phil Mock zit er nog steeds bij. Andy Parker op drums, Vinnie Moore, lead guitar. En Rob De Luca, basgitaar. Neil Carter en toetsenist, die is er ook nog bij, steeds bij. Dus een hele mooie bezetting van een fantastische CD. De nieuwe CD van UFO. Dit is Joe van de Web. En Joe van Webb ken je vast en zeker wel. Dit jaar stond hij nog op het Moulin Blues Festival. Hij heeft American Idols gewonnen. De nieuwe CD, Weeping Post. En natuurlijk een oud nummer van de Allman Brothers bedoel ik. Joe van Webb. I've been

Ja, er zijn helemaal artiesten die deze titel eigenlijk gecoverd hebben. En dit is onder andere eentje. Joe van Webb in 2020 won die de American Idols. En fantastische vent is het. Ik heb hem met Moon & Blues gezeten, klasse. Ik vond hem geweldig. Eric Stagger met de nieuwe single, Axe to the Ground. Axe to the Grid, moet ik zeggen.

0: Ja, de nieuwe single van Eric Segal, Extra Grounds. Extra Grit, moet ik echt zeggen. Ja, daar moet ik even wat meer bij vertellen met deze jongeman. Die is pas 34 jaar en ik weet nog dat hij als 12-jarige jongen bij John Mayall en de Bluesbreakers actief was. En daarna is het heel hard gegaan met allerlei grote namen, speelde hij mee. Ondertussen 34 en maakt nog steeds hele goede muziek.
1: Blues en rock, Omroep Land van Kuik.
0: We gaan lekker verder met Antoine's 50s All Stars. Dit is I'm Not Ashamed.
2: I'm not ashamed 'cause you saw me cry.
0: Samen met Kim Wilson en de Fabulous Thunderbirds.

wat een heerlijke zwijnplaat toch, hè? I'm Not Ashamed. Antoine's 50s All-Star samen met Kim Wilson en natuurlijk van The Fabulous Thunderbirds. En met deze man moet ik even wat vertellen, want hij is een van de beste skiers van Amerika. Hij hoorde bij de nationale Olympische team, Greg Drono. I've Got It Made. Dat heeft hij zeker, want hij heeft een fantastische carrière terug. En nu als artiest, bluesartiest en rockartiest.

Olympisch skier en ja, natuurlijk gitarist en zanger Gary Drowno. Een fantastische nieuwe CD heeft hij gemaakt. De nieuwe single van Will Wilder is ook hier op Omroep Blanc van Kijk. En het is Stepping Out, speciaal voor jou, René.

Ja, de nieuwe single van Will Wild en die heet Stepping Out. Speciaal voor René Ogené, een van de beste mondharmonica-spelers van Wanrooy natuurlijk. En een van de beste dertigers, wordt in ieder geval verteld, hè. Ja, we gaan lekker verder met The Crossroads. Dit keer de Morgan Freeman Symphonic Blues Orchestra. En ik vind hem echt fantastisch. Met op de achtergrond natuurlijk een beetje, je hoort het al.

Ja, zo klinkt het in één keer heel anders als je bijvoorbeeld Eric Clapton in de laatste hoorde spelen. Dan was het een hele andere natuurlijk. Hele mooie plaat van Morgan Freeman's Symphonic Blues Orchestra. We gaan verder met deze man, Walk to Walk, Walk That Walk. Heel aparte nummer, Walk That Walk. Hij ain't no stranger. Van de nieuwe CD, The Lifer.

de formatie Walk That Walk in Ain't No Stranger. We lekker verder met Pat Travers. De laatste CD die hij uitgebracht heeft, ja, dat is even geleden. Maar dit is de nieuwe Blues Out in Houston. En de Voodoo Child, Slide Return van Pat Travers. Helemaal terug van weg geweest. Deze man is ook al meer dan 40, 45 jaar op tournee. Ik heb hem twee keer mogen meemaken en ja, we willen nog een keer. Blues Out in Houston. Well, I'm a blue.

een cd die je echt moet gaan beluisteren natuurlijk. Pat Travers, Blues in Houston. En terug in de tijd met deze man. Met allemaal natuurlijk de hoogtepunten. Lights in London en nummer op. Even de laatste platen van vanavond. Dus dit nummer van de Hollywood Vampires. Met onder andere Joe Perry, Johnny Depp, Alice Cooper en Tony Hendricks. The Train Cap Rolling. Hollywood Vampires.

een fantastische nieuwe nummer van Hollywood Vampires. Je moet maar eens een keer gaan luisteren als je wilt. Joe Perry, Johnny Depp en Alice Cooper natuurlijk. Als laatste, een klein stukje van J.P. Reilly. An Easy Mind. Van de CD Grateful Blues, hier op Omroep Blaffenkijk.

0: je dit hoort, dan weet je dat we aan het einde van het programma zitten. Twee, als je lang hier omroep lang van kijken, Blues Rock draait. Dus we zitten er doorheen. We zitten er niet doorheen. We zijn er doorheen, moet ik zeggen. Zo moet ik het in ieder geval bekendmaken, want we zitten er niet doorheen. Ik vind het ook echt leuk om hier lekkere plaatjes te draaien. Vaak donderdagavond tussen 7 en 9. Natuurlijk met hele goede muziek. En natuurlijk, dat ligt natuurlijk aan jullie. Hè. Alle appjes en mailtjes, daar ben ik heel blij mee natuurlijk. En, ik zei het straks al in het begin van het programma. We hebben een heel mooie line-up van het Blues Festival in Tegelen. En het begint aanstaande zaterdag rond een uur of 12. Met onder andere de Cuban Heels om 1 uur. Don Brothers om 2:30. Bandpool 3 om 4 uur. Dan hebben we de Sinclair Brothers om 5:30. The Martin Place, Rory Gallagher om 7 uur. En als laatste de afsluiter, niemand minder dan Wild Tour Band. Allemaal uit Tegelen, de Openluchttheater in Tegelen. En bij Venlo in de buurt natuurlijk, hè. En in ieder geval ontzettend veel nieuwe cd's. Die komen uit pas in oktober. Dus daar kan ik jullie weinig over vertellen. Maar in ieder geval een paar bijplaatsen. Warren Haynes, Arlen de Rood, Elia Littine. Even kijken, Foy Vance, Scott Holiday, Anthony Gracia, Jay Carlick Band. En zo kan ik er maar meerdere op noemen. Maar in ieder geval, over de komende twee weken, dan doet de radio zijn programma's en de computer dus zijn programma. Dan ben ik er even niet, maar in ieder geval kunt gewoon luisteren naar Omroep Blauw van Kuik. Tot ziens, bye bye, doei doei!
1: Mr. Money plays the blues.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. In het Belgische Pelt zijn drie mannen, waaronder twee Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij
7: Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: John van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Grave en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden.

0: Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Belt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Fanny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op

grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws.
3: Goedenacht.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Grave en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar vijfjarige jubileum met een tweedaags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.

0: In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: VIP Dance Classics.
2: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
2: Thank God it's...
1: VIP Dance Classics.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van vier Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn vier kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. Twee andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat twee meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: prachtig en diep persoonlijk eerbetoon van Sam Smith. Op deze meeslepende ballad, Oh Mother, zingt Sam een emotionele dankbetuiging aan zijn moeder. Over het overwinnen van tegenslag, het vinden van innerlijke kracht en de onvoorwaardelijke liefde die je door de donkere tijden heen helpt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.